0: Wij zijn Jack and the Weatherman uit Nederland.
1: En je luistert naar Power Up.
2: Toelans is Power Up Radio.
0: Uit Nederland.
1: En je luistert naar Power Up.
2: Toelans is Power Up Radio am Fieri. Zum Zvieri.